0: over. Ik ben
1: Het is een jaar of business,
0: Gouden. Hallo, hoe is het?